Bam, bam, bam. All right, so, as I, a minuut oor vijf. Lekker klein zaterdag. Hoe lijkt het, hoe lijkt het? Klinkt een snorkop. 084-850-0942 Mornings with Mac Rappaport. Lees met je tot 6 uur, net hier op Jacker and FM. How's it going? 84-85-0942, you know what to do. Pitbull, Neo, Afrojack, one of your personal favorites, coming up with Give Me Everything. Now, before I get to that, tijd voor je top 3, Jacaranda FM Newswatch op X van mijn kant af. Op nummer 1, de regering moet alles doen om geweldsmisdaad te verminder. 17-jarige seun kry 25 jaar tronkstraf in verband met die moord op die 79-jarige op 'n plas in die Klein Karoo. Kan jy dit glo? You know the saying, we leave no man behind. Well, only in South Africa we can achieve that. Bafana Bafana assistant coach Mkhalele has been left behind after being denied his visa. There are more om half ses. Miley Cyrus, End of the World, also in the next 10 minutes. Your feel-good song, In Your Raisel, is op pad. It's Miley Cyrus, End of the World. Good morning. Hello, daar.